keek ik eens om mij heen. Er waren planten en vogels en naar ik meen zand en heuvels van steen.